valt. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlakke land.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Knokke-Heijs is een man verdronken nadat hij gistermiddag in de problemen kwam in de Noordzee. Redders halen de man nog uit het water en probeerden hem op het strand te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De identiteit van het slachtoffer en de exacte oorzaak van het incident zijn niet bekend. De politie heeft 5 verdachten opgepakt in een grootschalig internationaal onderzoek naar miljoenenfraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders die zijn gevat in ons land, Cyprus en Griekenland. De bende maakte ruim 200 slachtoffers en sluisde tientallen miljoenen euro's achterover. Parketwoordvoerder Lies de Bond laat weten dat het hoogst onduidelijk is of de gedupeerden hun geld ooit zullen terugzien. Het Gentse Arbeidsauditoraat start een officieel strafonderzoek naar het zware gaslek van eergisteravond op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat onderzoek moet uitwijzen hoe het lek kon ontstaan en of alle veiligheidsprocedures zijn gevolgd. Na het incident moesten maar liefst 150 mensen naar het ziekenhuis voor verzorging. 25 liggen daar nog steeds. Door de aanhoudende hitte en de stormloop op terrasjes kampen Belgische drankproducenten met een acuut tekort aan kleine glazen drankflesjes. Volgens Jeffrey Dieriks van drankenleverancier Depot 30 is de vraag naar glazen verpakkingen voor water en frisdrank de afgelopen dagen explosief gestegen. De Federatie van Belgische Drankhandelaars bevestigt de logistieke problemen en roept op om leeggoed zo snel mogelijk terug te brengen. In Frankrijk is de 41-jarige hoofdverdachte in de zaak Liana officieel in beschuldiging gesteld voor verkrachting en doodslag. Het 11-jarige meisje werd begin juni dood teruggevonden in een verlaten graansilo. Franse media melden dat een man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en dat hij eerder al bekend stond bij het gerecht voor zedenfeiten met minderjarigen. Vandaag een zonovergoten zomerdag met tropische temperaturen alweer 30 graden. Vanaf morgen vrijdag zet de afkoeling langzaam in met 26 graden en kans op regen. Terwijl het weekend wisselend bewolkt, maar overwegend droog verloopt bij een milde 23 graden. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Burggraaf van de Viverelaan in Tielt is dinsdagmiddag een stuk droog gras in brand gevlogen. De brandweer kon het vuur snel blussen. Vermoedelijk waren enkele kinderen met lucifers en aanmaakblokjes aan het spelen. Twee gebouwen die meer dan een eeuw mee het straatbeeld van Meulebeke bepaalden, zijn onder de sloophamer verdwenen. Villa Moerman langs de Tieltstraat en voormalig café en ACV-lokaal De Gilde in de Pittemstraat gingen tegen de vlakte. Ze maken plaats voor twee nieuwbouwprojecten, waarvan één nieuw wijkdeel met maar liefst 77 nieuwe wooneenheden. In Oost-Rozebeke hebben zo'n 350 gezinnen een brief in de bus gekregen met dringende voorzorgsmaatregelen. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft bij een meetpost in de Hulsestraat verhoogde dioxinewaarden vastgesteld. De exacte oorzaak van de vervuiling is voorlopig nog een raadsel. In de brief worden buurtbewoners gevraagd om verschillende voorzorgsmaatregelen te nemen om gezondheidsrisico's te beperken. Zo wordt afgeraden om eieren van eigen kippen te eten. Ben je geboren in 1961 en woon of woonde je in Meulebeke of liep je er school? Wel, dan mag je zeker 4 december in de agenda noteren. Want een werkgroep trommelt alle leeftijdsgenoten op. Het doel is een gezellig etentje en feestje in zaal Shamrock in Tielt om samen herinneringen op te halen met alle 65-jarigen uit de regio. De organisatoren hopen alvast op een massale opkomst. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag een zonovergoten zomerdag met tropische temperaturen alweer 30 graden. Vanaf morgen vrijdag zet de afkoeling langzaam in met 26 graden en kans op regen. Terwijl het weekend wisselend bewolkt, maar overwegend droog verloopt. Bij een milde 23 graden. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Knokke-Heijs is een man verdronken nadat hij gistermiddag in de problemen kwam in de Noordzee. Redders halen de man nog uit het water en probeerden hem op het strand te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De identiteit van het slachtoffer en de exacte oorzaak van het incident zijn niet bekend. De politie heeft 5 verdachten opgepakt in een grootschalig internationaal onderzoek naar miljoenenfraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders die zijn gevat in ons land, Cyprus en Griekenland. De bende maakte ruim 200 slachtoffers en sluisde tientallen miljoenen euro's achterover. Parketwoordvoerder Lies de Bond laat weten dat het hoogst onduidelijk is of de gedupeerden hun geld ooit zullen terugzien. Het Gentse Arbeidsauditoraat start een officieel strafonderzoek naar het zware gaslek van eergisteravond op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat onderzoek moet uitwijzen hoe het lek kon ontstaan en of alle veiligheidsprocedures zijn gevolgd. Na het incident moesten maar liefst 150 mensen naar het ziekenhuis voor verzorging. 25 liggen daar nog steeds. Door de aanhoudende hitte en de stormloop op terrasjes kampen Belgische drankproducenten met een acuut tekort aan kleine glazen drankflesjes. Volgens Jeffrey Dieriks van drankenleverancier Depot 30 is de vraag naar glazen verpakkingen voor water en frisdrank de afgelopen dagen explosief gestegen. De Federatie van Belgische Drankhandelaars bevestigt de logistieke problemen en roept op om leeggoed zo snel mogelijk terug te brengen. In Frankrijk is de 41-jarige hoofdverdachte in de zaak Liana officieel in beschuldiging gesteld voor verkrachting en doodslag. Het 11-jarige meisje werd begin juni dood teruggevonden in een verlaten graansilo. Franse media melden dat een man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en dat hij eerder al bekend stond bij het gerecht voor zedenfeiten met minderjarigen. Vandaag een zonovergoten zomerdag met tropische temperaturen alweer 30 graden. Vanaf morgen vrijdag zet de afkoeling langzaam in met 26 graden en kans op regen. Terwijl het weekend wisselend bewolkt, maar overwegend droog verloopt bij een milde 23 graden. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Vandaag, 1945, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt voor het eerst een Amerikaanse atoombom getest. Dat gebeurde in de woestijn van New Mexico, onder de bekende codenaam Trinity. Oppenheimer en zijn team van het Manhattan-project ontwikkelden de allereerste atoombom. Oppenheimer schrok zelf van het resultaat en twijfelde dan ook sterk of dit wel een geschikt wapen was volop in de Tweede Wereldoorlog. Maar daar dacht het Amerikaanse leger anders over. De atoombom op Hiroshima, exact 3 weken later, en een tweede op Nagasaki, 3 dagen later, maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Het uranium voor de test van de atoombom, vandaag in 1945, kwam onder meer van het Belgisch bedrijf Union Minière in de kolonie Congo. Sinds 16 juli 1945 zijn we in het nucleaire tijdperk, met gevolgen op onder meer militair en technologisch vlak. Het is voorpagina nieuws vandaag in 2019. De NAVO geeft na 30 jaar eindelijk toe dat er Amerikaanse atoombommen en kernwapens liggen in de luchtmachtbasis van Kleine Brogel in de provincie Limburg. Het was al die tijd een publiek geheim. Vredesactivisten protesteerden geregeld tegen de aanwezigheid van de kernwapens in Kleine Brogel. De overheid bevestigde, nog ontkende, 30 jaar lang. De bekentenis van de NAVO kwam er na de discussie over de aankoop van de F-35 als opvolger voor de F-16-straaljager. Alleen de F-35 kan de Amerikaanse kernwapens dragen. In 2019 is de Duitse politica Ursula von der Leyen door het Europees Parlement verkozen als eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Zij volgde Jean-Claude Juncker op. Voorzitter van de Europese Commissie is een zeer invloedrijke functie. Die is verantwoordelijk voor het verdelen van de portefeuilles van de commissieleden en kan deze ook herverdelen indien nodig. De voorzitter bepaalt de politieke agenda van de commissie en welke wetsvoorstellen worden gemaakt. Vandaag in 1951 doet koning Leopold III troonsafstand als gevolg van de koningskwestie over de terugkeer van Leopold III als koning. Al van in het begin van de Tweede Wereldoorlog botste het tussen de koning en de regering Pierlot. Na de slag aan de Leie capituleerde Leopold en werd hij gevangen genomen. Een referendum 5 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte met een nipte meerderheid duidelijk dat Leopold als koning mocht terugkeren. Vooral dankzij 3 op 4 Vlamingen die voor de terugkeer waren. Een jaar later, vandaag in 1951, doet Leopold III dan toch nog afstand van de troon ten voordeel van Boudewijn. De geestelijke vader van stripgeldelijk Luc, Maurice de Beveren, is in 2001 overleden. Vandaag dus een kwart eeuw geleden. De inspiratie voor de O-benen van Lucky Luke en de grote tanden van zijn paard Jolly Jumper haalde Maurice bij zijn hospita. In 2023 is Jane Birkin overleden. De Brits-Franse actrice en zangeres kennen we vooral van de evergreen Je t'aime moi non plus in duet met Serge Gainsbourg, met wie ze een langdurige relatie had en een dochter, Charlotte Gainsbourg. We kennen Jane Birkin ook van haar iconische Hermes-tas, de Birkin Bag. Ze was ook een activiste voor dierenrechten. Jane Birkin werd 76. In 2014 overleed Karl Albrecht. Samen met zijn broer was hij de oprichter van de supermarktketen Albrecht Discount, of kortweg Aldi. Op 17 juli 2019 werd Kevin Spacey vrijgesproken van seksueel geweld tegen een tiener. Hoe zat dat ook alweer met de hoofdrolspeler van House of Cards? Je hoort het morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Burggraaf van de Viverelaan in Tielt is dinsdagmiddag een stuk droog gras in brand gevlogen. De brandweer kon het vuur snel blussen. Vermoedelijk waren enkele kinderen met lucifers en aanmaakblokjes aan het spelen. Twee gebouwen die meer dan een eeuw mee het straatbeeld van Meulebeke bepaalden, zijn onder de sloophamer verdwenen. Villa Moerman langs de Tieltstraat en voormalig café en ACV-lokaal De Gilde in de Pittemstraat gingen tegen de vlakte. Ze maken plaats voor twee nieuwbouwprojecten, waarvan één nieuw wijkdeel met maar liefst 77 nieuwe wooneenheden. In Oost-Rozebeke hebben zo'n 350 gezinnen een brief in de bus gekregen met dringende voorzorgsmaatregelen. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft bij een meetpost in de Hulsestraat verhoogde dioxinewaarden vastgesteld. De exacte oorzaak van de vervuiling is voorlopig nog een raadsel. In de brief worden buurtbewoners gevraagd om verschillende voorzorgsmaatregelen te nemen om gezondheidsrisico's te beperken. Zo wordt afgeraden om eieren van eigen kippen te eten. Ben je geboren in 1961 en woon of woonde je in Meulebeke of liep je er school? Wel, dan mag je zeker 4 december in de agenda noteren. Want een werkgroep trommelt alle leeftijdsgenoten op. Het doel is een gezellig etentje en feestje in zaal Shamrock in Tielt om samen herinneringen op te halen met alle 65-jarigen uit de regio. De organisatoren hopen alvast op een massale opkomst. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag een zonovergoten zomerdag met tropische temperaturen alweer 30 graden. Vanaf morgen vrijdag zet de afkoeling langzaam in met 26 graden en kans op regen. Terwijl het weekend wisselend bewolkt, maar overwegend droog verloopt bij een milde 23 graden. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: In Knokke-Heijs is een man verdronken nadat hij gistermiddag in de problemen kwam in de Noordzee. Redders halen de man nog uit het water en probeerden hem op het strand te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De identiteit van het slachtoffer en de exacte oorzaak van het incident zijn niet bekend. De politie heeft 5 verdachten opgepakt in een grootschalig internationaal onderzoek naar miljoenenfraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders die zijn gevat in ons land, Cyprus en Griekenland. De bende maakte ruim 200 slachtoffers en sluisde tientallen miljoenen euro's achterover. Parketwoordvoerder Lies de Bond laat weten dat het hoogst onduidelijk is of de gedupeerden hun geld ooit zullen terugzien. Het Gentse Arbeidsauditoraat start een officieel strafonderzoek naar het zware gaslek van eergisteravond op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat onderzoek moet uitwijzen hoe het lek kon ontstaan en of alle veiligheidsprocedures zijn gevolgd. Na het incident moesten maar liefst 150 mensen naar het ziekenhuis voor verzorging. 25 liggen daar nog steeds. Door de aanhoudende hitte en de stormloop op terrasjes kampen Belgische drankproducenten met een acute tekort aan kleine glazen drankflesjes. Volgens Jeffrey Dieriks van drankenleverancier Depo 30 is de vraag naar glazen verpakkingen voor water en frisdrank de afgelopen dagen explosief gestegen. De Federatie van Belgische Drankhandelaars bevestigt de logistieke problemen en roept op om leeggoed zo snel mogelijk terug te brengen. In Frankrijk is de 41-jarige hoofdverdachte in de zaak Liana officieel in beschuldiging gesteld voor verkrachting en doodslag. Het 11-jarige meisje werd begin juni dood teruggevonden in een verlaten graansilo. Franse media melden dat een man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en dat hij eerder al bekend stond bij het gerecht voor zedenfeiten met minderjarigen. Vandaag een zonovergoten zomerdag met tropische temperaturen, alweer 30 graden. Vanaf morgen vrijdag zet de afkoeling langzaam in met 26 graden en kans op regen. Terwijl het weekend wisselend bewolkt, maar overwegend droog verloopt bij een milde 23 graden. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn.
2: De wakkere wekker.
0: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.
0: Radio.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: nieuws.
1: In Knokke-Heijs is een man verdronken nadat hij gistermiddag in de problemen kwam in de Noordzee. Redders haalden de man nog uit het water en probeerden hem op het strand te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De identiteit van het slachtoffer en de exacte oorzaak van het incident zijn niet bekend. De politie heeft 5 verdachten opgepakt in een grootschalig internationaal onderzoek naar miljoenenfraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders die zijn gevat in ons land, Cyprus en Griekenland. De bende maakte ruim 200 slachtoffers en sluisde tientallen miljoenen euro's achterover. Parketwoordvoerder Lies de Bond laat weten dat het hoogst onduidelijk is of de gedupeerden hun geld ooit zullen terugzien. Het Gentse Arbeidsauditoraat start een officieel strafonderzoek naar het zware gaslek van eergisteravond op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat onderzoek moet uitwijzen hoe het lek kon ontstaan en of alle veiligheidsprocedures zijn gevolgd. Na het incident moesten maar liefst 150 mensen naar het ziekenhuis voor verzorging. 25 liggen daar nog steeds. Door de aanhoudende hitte en de stormloop op terrasjes kampen Belgische drankproducenten met een acuut tekort aan kleine glazen drankflesjes. Volgens Jeffrey Dieriks van drankenleverancier Depot 30 is de vraag naar glazen verpakkingen voor water en frisdrank de afgelopen dagen explosief gestegen. De Federatie van Belgische Drankhandelaars bevestigt de logistieke problemen en roept op om leeggoed zo snel mogelijk terug te brengen. In Frankrijk is de 41-jarige hoofdverdachte in de zaak Liana officieel in beschuldiging gesteld voor verkrachting en doodslag. Het 11-jarige meisje werd begin juni dood teruggevonden in een verlaten graansilo. Franse media melden dat een man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en dat hij eerder al bekend stond bij het gerecht voor zedenfeiten met minderjarigen. Vandaag een zonovergoten zomerdag met tropische temperaturen, alweer 30 graden. Vanaf morgen vrijdag zet de afkoeling langzaam in met 26 graden en kans op regen. Terwijl het weekend wisselend bewolkt, maar overwegend droog verloopt bij een milde 23 graden. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn.
2: De Wakkere Wekker.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van de Waregem speelt met het idee om de vijvers in Park Baron Kazier te gebruiken als buffer voor overtollig regenwater om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een aantal vragen van raadsleden over de wateroverlast in de Stormenstraat. Waregem plant volgend jaar in 2027 festiviteiten naar aanleiding van 50 jaar fusie. Hoe die er zullen uitzien is nog niet duidelijk. Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Christophe Chanterie op een vraag van raadslid Glenn de Waale. Die vroeg zich af of er ook in de deelgemeente festiviteiten op poten gezet zouden worden. Maar daarvoor is het nog te vroeg. De werken aan de Gaverbeek ter hoogte van de hippodroom in Waregem gaan niet klaar zijn tegen Waregem koersen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een vraag van Glenn de Waale. Dat de werken niet af zullen zijn, betekent geen al te groot probleem voor het evenement zelf. Maar wel jammer dat men niet bij de volgende editie al kan uitpakken met deze blikvanger, zo klinkt het. In de Proosdijstraat in Hertsbergen bij Oostkamp zijn woensdagavond twee personen gewond geraakt bij een stevig verkeersongeval. Hun wagen week van de rijbaan af en kwam tientallen meters verder tot stilstand in een braakliggend stuk land. De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Vandaag een zonovergoten zomerdag met tropische temperaturen alweer 30 graden. Vanaf morgen vrijdag zet de afkoeling langzaam in met 26 graden en kans op regen. Terwijl het weekend wisselend bewolkt, maar overwegend droog verloopt bij een milde 23 graden. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn.

0: zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: bij Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van de Waregem speelt met het idee om de vijvers in Park Baron Kazier te gebruiken als buffer voor overtollig regenwater, om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een aantal vragen van raadsleden over de wateroverlast in de Stormenstraat. Waregem plant volgend jaar in 2027 festiviteiten naar aanleiding van 50 jaar fusie. Hoe die er zullen uitzien is nog niet duidelijk. Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Christophe Chantery op een vraag van raadslid Glenn de Waele. Die vroeg zich af of er ook in de deelgemeente festiviteiten op poten gezet zouden worden. Maar daarvoor is het nog te vroeg. De werken aan de Gaverbeek ter hoogte van de hippodroom in Waregem gaan niet klaar zijn tegen Waregem koersen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een vraag van Glenn de Waele. Dat de werken niet af zullen zijn betekent geen al te groot probleem voor het evenement zelf. Maar wel jammer dat men niet bij de volgende editie al kan uitpakken met deze blikvanger, zo klinkt het. In de Proosdijstraat in Hertsbergen bij Oostkamp zijn woensdagavond twee personen gewond geraakt bij een stevig verkeersongeval. Hun wagen week van de rijbaan af en kwam tientallen meters verder tot stilstand in een braakliggend stuk land. De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Vandaag een zonovergoten zomerdag met tropische temperaturen, alweer 30 graden. Vanaf morgen vrijdag zet de afkoeling langzaam in met 26 graden en kans op regen. Terwijl het weekend wisselend bewolkt, maar overwegend droog verloopt bij een milde 23 graden. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
4: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.
5: Radio Oost-West.

Nieuws. Argentinië-Spanje, dat is de finale op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Zondagavond om 9 uur wordt de finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk voor een troostprijsje. In Zemst, Vlaams-Brabant, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een zware brand op een manege. 1 iemand raakte zwaar gewond, dat bevestigt de brandweer. Een 100-tal paarden zijn op tijd geëvacueerd. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. Die brand brak eergisteren uit. 6 mensen kwamen al om. Vrijdag organiseren de vakbonden een herdenking voor de slachtoffers van de brand. Het gaat om een van de zwaarste arbeidsongevallen van de voorbije jaren in ons land. Over de oorzaak van de brand is men nog steeds niet helemaal zeker. Dat onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker aangevallen die onder Curaçao's vlag op weg zou zijn geweest naar de Iraanse haven. Het commerciële schip negeerde meerdere waarschuwingen en heeft de Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz geschonden, meldt het Amerikaans commando voor het Midden-Oosten. De olietanker was volgens CENTCOM zonder lading op weg naar het Iraanse eiland Karg in de Persische Golf. De tanker is stilgelegd nadat Hellfire-raketten werden afgevuurd op de schoorsteen van het schip, zegt het leger. Het schip is niet langer onderweg naar Iran, klinkt het. Op social media zijn ook beelden van de aanval te zien trouwens. De weersverwachting. Vandaag opnieuw veel zon met temperaturen rond 30 graden. Nog tropisch warm. Vanaf morgen koelt het wat af. 26 graden. Er is een kleine kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog. De temperatuur zakt dan naar 23 graden. En daar gaan veel mensen niet kwaad om zijn. Radio Oost-West. Oost-Westland.

zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Van Aalter
4: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

leven is, dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee, de bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: morgen. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Waregem speelt met het idee om de vijvers in Park Baron Kazier te gebruiken als buffer voor overtollig regenwater om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een aantal vragen van raadsleden over de wateroverlast in de Stormenstraat. Waregem plant volgend jaar in 2027 festiviteiten naar aanleiding van 50 jaar fusie. Hoe die er zullen uitzien is nog niet duidelijk. Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Christophe Chanterie op een vraag van raadslid Glenn de Waale. Die vroeg zich af of er ook in de deelgemeente festiviteiten op poten gezet zouden worden. Maar daarvoor is het nog te vroeg. De werken aan de Gaverbeek ter hoogte van de hippodroom in Waregem gaan niet klaar zijn tegen Waregem koersen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een vraag van Glenn de Waale. Dat de werken niet af zullen zijn betekent geen al te groot probleem voor het evenement zelf. Maar wel jammer dat men niet bij de volgende editie al kan uitpakken met deze blikvanger, zo klinkt het. In de Proosdijstraat in Hertsbergen bij Oostkamp zijn woensdagavond twee personen gewond geraakt bij een stevig verkeersongeval. Hun wagen week van de rijbaan af en kwam tientallen meters verder tot stilstand in een braakliggend stuk land. De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag een zonovergoten zomerdag met tropische temperaturen alweer 30 graden. Vanaf morgen vrijdag zet de afkoeling langzaam in met 26 graden en kans op regen. Terwijl het weekend wisselend bewolkt, maar overwegend droog verloopt. Bij een milde 23 graden. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn.
4: Radio Oost-West.
5: De gezelligste in de regio.
4: En zomerse geluiden.
5: Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radioostwest.be.
6: Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
5: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Ik luister regionaal.
1: Gewoon gezellig. Radio.

0: gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Vandaag, 1945, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt voor het eerst een Amerikaanse atoombom getest. Dat gebeurde in de woestijn van New Mexico, onder de bekende codenaam Trinity. Oppenheimer en zijn team van het Manhattan-project ontwikkelden de allereerste atoombom. Oppenheimer schrok zelf van het resultaat en twijfelde dan ook sterk of dit wel een geschikt wapen was volop in de Tweede Wereldoorlog. Maar daar dacht het Amerikaanse leger anders over. De atoombom op Hiroshima, exact 3 weken later, en een tweede op Nagasaki, 3 dagen later, maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Het uranium voor de test van de atoombom, vandaag in 1945, kwam onder meer van het Belgisch bedrijf Union Minière in de kolonie Congo. Sinds 16 juli 1945 zijn we in het nucleaire tijdperk, met gevolgen op onder meer militair en technologisch vlak. Het is voorpagina nieuws vandaag in 2019. De NAVO geeft na 30 jaar eindelijk toe dat er Amerikaanse atoombommen en kernwapens liggen in de luchtmachtbasis van Kleine Brogel in de provincie Limburg. Het was al die tijd een publiek geheim. Vredesactivisten protesteerden geregeld tegen de aanwezigheid van de kernwapens in Kleine Brogel. De overheid bevestigde, nog ontkende, 30 jaar lang. De bekentenis van de NAVO kwam er na de discussie over de aankoop van de F-35 als opvolger voor de F-16-straaljager. Alleen de F-35 kan de Amerikaanse kernwapens dragen. In 2019 is de Duitse politica Ursula von der Leyen door het Europees Parlement verkozen als eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Zij volgde Jean-Claude Juncker op. Voorzitter van de Europese Commissie is een zeer invloedrijke functie. Die is verantwoordelijk voor het verdelen van de portefeuilles van de commissieleden en kan deze ook herverdelen indien nodig. De voorzitter bepaalt de politieke agenda van de commissie en welke wetsvoorstellen worden gemaakt. Vandaag in 1951 doet koning Leopold III troonsafstand als gevolg van de koningskwestie over de terugkeer van Leopold III als koning. Al van in het begin van de Tweede Wereldoorlog botste het tussen de koning en de regering Pierlot. Na de slag aan de Leie capituleerde Leopold en werd hij gevangen genomen. Een referendum 5 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte met een nipte meerderheid duidelijk dat Leopold als koning mocht terugkeren. Vooral dankzij 3 op 4 Vlamingen die voor de terugkeer waren. Een jaar later, vandaag in 1951, doet Leopold III dan toch nog afstand van de troon ten voordeel van Boudewijn. De geestelijke vader van stripgeldelijk Luc, Maurice de Beveren, is in 2001 overleden, vandaag dus een kwart eeuw geleden. De inspiratie voor de O-benen van Luc en de grote tanden van zijn paard Jolly Jumper haalde Maurice bij zijn hospita. In 2023 is Jane Birkin overleden. De Brits-Franse actrice en zangeres kennen we vooral van de evergreen Je t'aime moi non plus, in duet met Serge Gainsbourg, met wie ze een langdurige relatie had en een dochter, Charlotte Gainsbourg. We kennen Jane Birkin ook van haar iconische Hermes-tas, de Birkin Bag. Ze was ook een activiste voor dierenrechten. Jane Birkin werd 76. In 2014 overleed Karl Albrecht. Samen met zijn broer was hij de oprichter van de supermarktketen Albrecht Discount, of kortweg Aldi. Op 17 juli 2019 werd Kevin Spacey vrijgesproken van seksueel geweld tegen een tiener. Hoe zat dat ook alweer met de hoofdrolspeler van House of Cards? Je hoort het morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Argentinië-Spanje, dat is de finale op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Zondagavond om 9 uur wordt de finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk voor een troostprijsje. In Zemst, Vlaams-Brabant, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een zware brand op een manege. 1 iemand raakte zwaar gewond, dat bevestigt de brandweer. Een 100-tal paarden zijn op tijd geëvacueerd. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. Die brand brak eergisteren uit. 6 mensen kwamen al om. Vrijdag organiseren de vakbonden een herdenking voor de slachtoffers van de brand. Het gaat om een van de zwaarste arbeidsongevallen van de voorbije jaren in ons land. Over de oorzaak van de brand is men nog steeds niet helemaal zeker. Dat onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker aangevallen die onder Curaçao'se vlag op weg zou zijn geweest naar de Iraanse haven. Het commerciële schip negeerde meerdere waarschuwingen en heeft de Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz geschonden, meldt het Amerikaans commando voor het Midden-Oosten. De olietanker was volgens CENTCOM zonder lading op weg naar het Iraanse eiland Karg in de Persische Golf. De tanker is stilgelegd nadat Hellfire-raketten werden afgevuurd op de schoorsteen van het schip, zegt het leger. Het schip is niet langer onderweg naar Iran, klinkt het. Op social media zijn ook beelden van de aanval te zien trouwens. De weersverwachting. Vandaag opnieuw veel zon met temperaturen rond 30 graden. Nog tropisch warm. Vanaf morgen koelt het wat af. 26 graden. Er is een kleine kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog. De temperatuur zakt dan naar 23 graden. En daar gaan veel mensen niet kwaad om zijn.
2: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, boordevol met de grootste muziekvariatie.
0: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West. Oost-Westland.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radio

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van de Waregem speelt met het idee om de vijvers in Park Baron Kazier te gebruiken als buffer voor overtollig regenwater, om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een aantal vragen van raadsleden over de wateroverlast in de Stormenstraat. Waregem plant volgend jaar in 2027 festiviteiten naar aanleiding van 50 jaar fusie. Hoe die er zullen uitzien is nog niet duidelijk. Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Christophe Chantery op een vraag van raadslid Glenn de Waale. Die vroeg zich af of er ook in de deelgemeente festiviteiten op poten gezet zouden worden. Maar daarvoor is het nog te vroeg. De werken aan de Gaverbeek ter hoogte van de hippodroom in Waregem gaan niet klaar zijn tegen Waregem koersen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een vraag van Glenn de Waale. Dat de werken niet af zullen zijn betekent geen al te groot probleem voor het evenement zelf. Maar wel jammer dat men niet bij de volgende editie al kan uitpakken met deze blikvanger, zo klinkt het. In de Proosdijstraat in Hertsbergen bij Oostkamp zijn woensdagavond twee personen gewond geraakt bij een stevig verkeersongeval. Hun wagen week van de rijbaan af en kwam tientallen meters verder tot stilstand in een braakliggend stuk land. De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Vandaag een zonovergoten zomerdag met tropische temperaturen alweer 30 graden. Vanaf morgen vrijdag zit de afkoeling langzaam in met 26 graden en kans op regen. Terwijl het weekend wisselend bewolkt, maar overwegend droog verloopt bij een milde 23 graden. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Ik luister regionaal.
1: Gewoon gezellig.

0: Cheers!
1: Goedemiddag, Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Waregem speelt met het idee om de vijvers in Park Baron Kazier te gebruiken als buffer voor overtollig regenwater om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een aantal vragen van raadsleden over de wateroverlast in de Stormenstraat. Waregem plant volgend jaar in 2027 festiviteiten naar aanleiding van 50 jaar fusie. Hoe die er zullen uitzien is nog niet duidelijk. Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Christophe Chanterie op een vraag van raadslid Glenn de Waale. Die vroeg zich af of er ook in de deelgemeente festiviteiten op poten gezet zouden worden. Maar daarvoor is het nog te vroeg. De werken aan de Gaverbeek ter hoogte van de hippodroom in Waregem gaan niet klaar zijn tegen Waregem koersen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een vraag van Glenn de Waale. Dat de werken niet af zullen zijn betekent geen al te groot probleem voor het evenement zelf. Maar wel jammer dat men niet bij de volgende editie al kan uitpakken met deze blikvanger, zo klinkt het. In de Proosdijstraat in Hertsbergen bij Oostkamp zijn woensdagavond twee personen gewond geraakt bij een stevig verkeersongeval. Hun wagen week van de rijbaan af en kwam tientallen meters verder tot stilstand in een braakliggend stuk land. De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Vandaag een zonovergoten zomerdag met tropische temperaturen alweer 30 graden. Vanaf morgen vrijdag zet de afkoeling langzaam in met 26 graden en kans op regen. Terwijl het weekend wisselend bewolkt, maar overwegend droog verloopt. Bij een milde 23 graden. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokken is er. Hij raakte in de problemen tijdens het zwemmen, meldt het Parket West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden, dat wordt onderzocht. De droogtecommissie zit op dit moment samen. Experten bekijken of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Volgens sommigen is een sproeiverbod nog niet aan de orde. Zuinig zijn drinkwater is wel de boodschap. Amerikaanse soldaten die ouder zijn dan 30 moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Piet Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn is het niet verplicht. Hegseth vindt het een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Experts zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal na de match tegen Engeland. Toen haalden de spelers een spandoek boven met daarop: de Falklandeilanden zijn Argentijns. En dat is een politieke boodschap en verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En de nationale maatschappij der Belgische spoorwegen, de NMBS, dus wordt 100 over exact een week. En dat wordt gevierd met onder meer tentoonstellingen met treinmaterialen uit verschillende periodes. En ook de werkplaatsen gooien de deuren open. Meteen de start van een heel feestjaar. Op de verjaardag zelf, de 23e, krijgen alle reizigers en het personeel een klein cadeautje. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland. Aan zee opnieuw iets frisser. Het wordt dan gevoelig frisser vanaf zaterdag, maar overwegend droog.
2: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
2: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Waregem speelt met het idee om de vijvers in Park Baron Kazier te gebruiken als buffer voor overtollig regenwater, om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een aantal vragen van raadsleden over de wateroverlast in de Stormenstraat. Waregem plant volgend jaar in 2027 festiviteiten naar aanleiding van 50 jaar fusie. Hoe die er zullen uitzien is nog niet duidelijk. Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Christophe Chantery op een vraag van raadslid Glenn de Waale. Die vroeg zich af of er ook in de deelgemeente festiviteiten op poten gezet zouden worden. Maar daarvoor is het nog te vroeg. De werken aan de Gaverbeek ter hoogte van de hippodroom in Waregem gaan niet klaar zijn tegen Waregem koersen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een vraag van Glenn de Waale. Dat de werken niet af zullen zijn betekent geen al te groot probleem voor het evenement zelf. Maar wel jammer dat men niet bij de volgende editie al kan uitpakken met deze blikvanger, zo klinkt het. In de Proosdijstraat in Hertsbergen bij Oostkamp zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt bij een stevig verkeersongeval. Hun wagen week van de rijbaan af en kwam tientallen meters verder tot stilstand in een braakliggend stuk land. De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Snijdendheid met veel zon, maxima 32 graden. Aan de kust koeler met 25 graden. Morgen schuiven er geleidelijk meer wolken voor de zon en zakt het kwik naar 30 graden. In het weekend koelt het overal gevoelig af, al blijft het op de meeste plaatsen wel volledig droog.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
2: Verlaat me nooit.
1: Johan Veugelus.
3: Ik was nooit een Casanova.
1: Herbert.
4: Jij blijft mij altijd verbazen.
1: Lisa Delbo. En de Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
1: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
6: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
6: Mail ons op info@radioostwest.be.
0: Radio Oost-West.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Vandaag, 1945, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt voor het eerst een Amerikaanse atoombom getest. Dat gebeurt in de woestijn van New Mexico, onder de bekende codenaam Trinity. Oppenheimer en zijn team van het Manhattan-project ontwikkelden de allereerste atoombom. Oppenheimer schrok zelf van het resultaat en twijfelde dan ook sterk of dit wel een geschikt wapen was volop in de Tweede Wereldoorlog. Maar daar dacht het Amerikaanse leger anders over. De atoombom op Hiroshima, exact 3 weken later, en een tweede op Nagasaki, 3 dagen later, maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Het uranium voor de test van de atoombom, vandaag in 1945, kwam onder meer van het Belgisch bedrijf Union Minière in de kolonie Congo. Sinds 16 juli 1945 zijn we in het nucleaire tijdperk, met gevolgen op onder meer militair en technologisch vlak. Het is voorpagina nieuws vandaag in 2019. De NAVO geeft na 30 jaar eindelijk toe dat er Amerikaanse atoombommen en kernwapens liggen in de luchtmachtbasis van Kleine Brogel in de provincie Limburg. Het was al die tijd een publiek geheim. Vredesactivisten protesteerden geregeld tegen de aanwezigheid van de kernwapens in Kleine Brogel. De overheid bevestigde, nog ontkende, 30 jaar lang. De bekentenis van de NAVO kwam er na de discussie over de aankoop van de F-35 als opvolger voor de F-16 straaljager. Alleen de F-35 kan de Amerikaanse kernwapens dragen. In 2019 is de Duitse politica Ursula von der Leyen door het Europees Parlement verkozen als eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Zij volgde Jean-Claude Juncker op. Voorzitter van de Europese Commissie is een zeer invloedrijke functie. Die is verantwoordelijk voor het verdelen van de portefeuilles van de commissieleden en kan deze ook herverdelen indien nodig. De voorzitter bepaalt de politieke agenda van de commissie en welke wetsvoorstellen worden gemaakt. Vandaag in 1951 doet koning Leopold III troonsafstand als gevolg van de koningskwestie over de terugkeer van Leopold III als koning. Al van in het begin van de Tweede Wereldoorlog botste het tussen de koning en de regering Pierlot. Na de slag aan de Leie capituleerde Leopold en werd hij gevangen genomen. Een referendum 5 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte met een nipte meerderheid duidelijk dat Leopold als koning mocht terugkeren. Vooral dankzij 3 op 4 Vlamingen die voor de terugkeer waren. Een jaar later, vandaag in 1951, doet Leopold III dan toch nog afstand van de troon ten voordeel van Boudewijn. De geestelijke vader van stripgeldelijk Luc, Maurice de Beveren, is in 2001 overleden, vandaag dus een kwart eeuw geleden. De inspiratie voor de O-benen van Luc en de grote tanden van zijn paard Jolly Jumper haalde Maurice bij zijn hospita. In 2023 is Jane Birkin overleden. De Brits-Franse actrice en zangeres kennen we vooral van de evergreen Je t'aime moi non plus, in duet met Serge Gainsbourg, met wie ze een langdurige relatie had en een dochter, Charlotte Gainsbourg. We kennen Jane Birkin ook van haar iconische Hermes-tas, de Birkin Bag. Ze was ook een activiste voor dierenrechten. Jane Birkin werd 76. In 2014 overleed Karl Albrecht. Samen met zijn broer was hij de oprichter van de supermarktketen Albrecht Discount, of kortweg Aldi. Op 17 juli 2019 werd Kevin Spacey vrijgesproken van seksueel geweld tegen een tiener. Hoe zat dat ook alweer met de hoofdrolspeler van House of Cards? Je hoort het morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. Gewoon

0: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
1: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Vanaf nu geldt er code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niets verboden in ons dagelijkse leven. Maar we moeten ons aanpassen, aldus omgevingsminister Jo Broens, en zuinig zijn met water. De droogtecommissie volgt de situatie op. Als het nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. Stoelendans aan de top van Brussels Airlines, die krijgt een nieuwe CEO, Lorenza Maggio. Een Italiaanse van 48 die op dit moment voor een Italiaanse luchtvaartmaatschappij werkt. De huidige CEO, Andrea van Boxberg, vertrekt aan het eind van de zomer. Zij komt aan het hoofd van de Duitse autobouwer BMW. De renners in de Ronde van Frankrijk zijn bezig aan de 12e etappe. Net als gisteren is er dat in voor de sprinters, vlak dus met een paar korte klimmetjes. Er is uitkijken naar Jasper Philipsen, die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Merlier zou het zijn derde zijn. Radio Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Morgen meer wolken, een paar graadjes minder, maar nog 30 in het binnenland. En dus aan de kust ook weer iets frisser. Het weekend, ja, dat wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog. De temperaturen zitten dan tussen 23 en 25 graden.
0: Welkom bij Radio Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: de zonnigste muziek. Radio Old West.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Regionale informatie
3: en de mooiste muziek.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Waregem speelt met het idee om de vijvers in Park Baron Kazier te gebruiken als buffer voor overtollig regenwater, om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een aantal vragen van raadsleden over de wateroverlast in de Stormenstraat. Waregem plant volgend jaar in 2027 festiviteiten naar aanleiding van 50 jaar fusie. Hoe die er zullen uitzien is nog niet duidelijk. Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Christophe Chanterie op een vraag van raadslid Glenn de Waale. Die vroeg zich af of er ook in de deelgemeente festiviteiten op poten gezet zouden worden. Maar daarvoor is het nog te vroeg. De werken aan de Gaverbeek ter hoogte van de hippodroom in Waregem gaan niet klaar zijn tegen Waregem koersen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een vraag van Glenn de Waale. Dat de werken niet af zullen zijn, betekent geen al te groot probleem voor het evenement zelf. Maar wel jammer dat men niet bij de volgende editie al kan uitpakken met deze blikvanger, zo klinkt het. In de Proosdijstraat in Hertsbergen bij Oostkamp zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt bij een stevig verkeersongeval. Hun wagen week van de rijbaan af en kwam tientallen meters verder tot stilstand in een braakliggend stuk land. De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Vandaag nog bijzonder warm met veel zon, maxima tot 32 graden. Aan de kust zo'n 26. Morgen schuiven er meer wolken voor de zon en zakt het kwik naar 30 graden. In het weekend koelt het overdag overal af. Al op de meeste plaatsen blijft het wel droog. De temperaturen in het weekend zitten tussen 23 en 25 graden.
4: De zonnigste muziek. Radio Oost West. Een hele dag lang.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Vandaag, 1945, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt voor het eerst een Amerikaanse atoombom getest. Dat gebeurt in de woestijn van New Mexico, onder de bekende codenaam Trinity. Oppenheimer en zijn team van het Manhattan-project ontwikkelden de allereerste atoombom. Oppenheimer schrok zelf van het resultaat en twijfelde dan ook sterk of dit wel een geschikt wapen was volop in de Tweede Wereldoorlog. Maar daar dacht het Amerikaanse leger anders over. De atoombom op Hiroshima, exact 3 weken later, en een tweede op Nagasaki, 3 dagen later, maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Het uranium voor de test van de atoombom, vandaag in 1945, kwam onder meer van het Belgisch bedrijf Union Minière in de kolonie Congo. Sinds 16 juli 1945 zijn we in het nucleaire tijdperk, met gevolgen op onder meer militair en technologisch vlak. Het is voorpagina nieuws vandaag in 2019. De NAVO geeft na 30 jaar eindelijk toe dat er Amerikaanse atoombommen en kernwapens liggen in de luchtmachtbasis van Kleine Brogel in de provincie Limburg. Het was al die tijd een publiek geheim. Vredesactivisten protesteerden geregeld tegen de aanwezigheid van de kernwapens in Kleine Brogel. De overheid bevestigde, nog ontkende, 30 jaar lang. De bekentenis van de NAVO kwam er na de discussie over de aankoop van de F-35 als opvolger voor de F-16 straaljager. Alleen de F-35 kan de Amerikaanse kernwapens dragen. In 2019 is de Duitse politica Ursula von der Leyen door het Europees Parlement verkozen als eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Zij volgde Jean-Claude Juncker op. Voorzitter van de Europese Commissie is een zeer invloedrijke functie. Die is verantwoordelijk voor het verdelen van de portefeuilles van de commissieleden en kan deze ook herverdelen indien nodig. De voorzitter bepaalt de politieke agenda van de commissie en welke wetsvoorstellen worden gemaakt. Vandaag in 1951 doet koning Leopold III troonsafstand als gevolg van de koningskwestie over de terugkeer van Leopold III als koning. Al van in het begin van de Tweede Wereldoorlog botste het tussen de koning en de regering Pierlot. Na de slag aan de Leie capituleerde Leopold en werd hij gevangen genomen. Een referendum 5 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte met een nipte meerderheid duidelijk dat Leopold als koning mocht terugkeren. Vooral dankzij 3 op 4 Vlamingen die voor de terugkeer waren. Een jaar later, vandaag in 1951, doet Leopold III dan toch nog afstand van de troon ten voordeel van Boudewijn. De geestelijke vader van stripgeldelijk Luc, Maurice de Beveren, is in 2001 overleden, vandaag dus een kwart eeuw geleden. De inspiratie voor de O-benen van Luc en de grote tanden van zijn paard Jolly Jumper haalde Maurice bij zijn hospita. In 2023 is Jane Birkin overleden. De Brits-Franse actrice en zangeres kennen we vooral van de evergreen Je t'aime, moi non plus, in duet met Serge Gainsbourg, met wie ze een langdurige relatie had en een dochter, Charlotte Gainsbourg. We kennen Jane Birkin ook van haar iconische Hermes-tas, de Birkin Bag. Ze was ook een activiste voor dierenrechten. Jane Birkin werd 76. In 2014 overleed Karl Albrecht. Samen met zijn broer was hij de oprichter van de supermarktketen Albrecht Discount, of kortweg Aldi. Op 17 juli 2019 werd Kevin Spacey vrijgesproken van seksueel geweld tegen een tiener. Hoe zat dat ook alweer met de hoofdrolspeler van House of Cards? Je hoort het morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Zomerse muziek?
2: Gewoon gezellig! Radio Oost-West!
1: Verfrissend lekker!

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
2: Veel mooie muziek. Gewoon.

0: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oostwest.
1: Code Oranje voor de droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden er oppompverboden op onbevaarbare waterlopen en ook op sommige bevaarbare, zoals de IJzer, geldt er vandaag een oppompverbod. En ja, we zullen dus moeten opletten voor de droogte. Voor ons verandert er voorlopig nog niets. De droogtecommissie roept wel op om zuinig om te springen met drinkwater. Het aantal natuurbranden in Frankrijk staat op het hoogste niveau sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 80 jaar geleden, dat heeft de Franse president Macron gezegd. In totaal is meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Drôme na 15 dagen onder controle. Daar branden zo'n 4.400 hectare af. De halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 voerden de Britten en Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij het conflict kwamen 1000 soldaten om. Mogelijk riskeerden de Argentijnen een sanctie. Veel zon en warm, 32 graden nog, 25 aan de kust, morgen meer wolken, een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee iets frisser. Het weekend pas wordt gevoelig frisser en overwegend droog.

Een goeie avond hier bij Radio Oost-West. Ik ben Lieve en ik ben jullie gastheer voor de komende twee uurtjes, want DJ Jan kan er helaas niet zijn. Hij geniet van een welverdiende vakantie. Laat het je smaken in ieder geval, Jan, want ik weet ook wel dat je graag eens goed gaat eten op reis. Wie niet? En natuurlijk ook een drankje erbij. En daarmee ben ik dus de vervanger voor deze twee uurtjes. En ik heb wat op het programma staan voor jullie, want de koers is bezig, de Tour de France. En ik heb zo'n tiental nummertjes opgezocht die over de koers gaan, waarvan ik er zeker vijf wil laten horen in de komende twee uurtjes. Dus nummers die allemaal te maken hebben met de koersfiets of met het koersgebeuren en zeker de Tour de France. Zoals bijvoorbeeld Paolo Conte met Bartali zit zeker in het overzicht en ook het zesde metaal met Ploegsteert. Maar eerst houden we het lekker Belgisch, want wat is er meer Belgisch dan de Scabs? Deze groep uit Diest onder leiding van Guy Swinnen. Hier zijn ze met de Four Aces.

Wat een hand heeft die He Swinnen en zijn Scabs. 4 aces, 4 azen in je kaartspel. Als je aan het manillen bent, dan ben je er soms niet heel veel mee, want als ze zogezegd bloot zitten, dan kunnen ze natuurlijk afgehaald worden met een 10. Maar in ieder geval, het heeft een goed gevoel, of het bekt toch heel goed om te kunnen zingen over 4 aces in a row. En wie heeft er vandaag alle azen daar in de Tour de France? Want ze zitten in de laatste aantal kilometers. Nog een 13-tal kilometer. En er is al het een en het ander gebeurd. Een gewone sprintersetappe is het eigenlijk bijna niet te noemen. Want er zijn hanzetijd nog ontsnappingen. We hadden de onvermijdelijke Vice Trofair, die samen met 3 kornuiten het hazenpad kon nemen. Maar uiteindelijk zijn die vluchten al allemaal ingerekend door de spurtersploegen. Maar opnieuw zijn er schermutselingen, want er was eens een groep van 14 weg die terug is ingelopen. Maar ik verneem nu dat de laatste verwikkelingen zijn dat zelfs Mats Pedersen samen met Philipsen op kop van het peloton aan het rijden is. Of toch proberen onder hun 2 weg te rijden. Dat wordt nog smikkelen. Misschien is dat allemaal koren op de molen voor Merlier straks. In ieder geval, zoals Wim Ravel kan zingen, dan heb je al een beetje de indruk van wat zo heel hard fietsen met je kan doen.

0: is gezond.
1: Voilà, en dat heb je dus niet van mij, maar van Wim Ravel. Fietsen is gezond. Het verzet in ieder geval je gedachten en ik heb er dus nog wel enkele voor jullie klaar die te maken hebben met fietsen, dat was de eerste. En ze gaan ook allemaal toch een beetje over hetzelfde thema of toch vele van die songs die fietsen in hun titel hebben. Dat je ja, je haren in de wind, je verstand op nul kan zetten en helemaal tot rust kunt komen. In ieder geval, de Tour de France is nog bezig. De laatste 10 kilometer zijn al ingegaan en er wordt slag om slinger gedemarreerd. Het is een heel rare sprintersetappe. Normaal gezien gaan ze allemaal in groep onder leiding van de sprintersploegen naar de meet. Maar wie weet is er nog een late ontsnapping die op til staat.
2: Van Aalter
3: tot Waregem
2: via 106.5 FM
3: en via 107.3 FM.
2: Radio Oost-West.

0: hoorden de leuke popdeuntjes van The Corrs. En dat is een familiegebeuren, die Corrs uit Ierland. Ze beschrijven zichzelf als een Keltische pop-rockband. En het zijn drie zussen samen met één broer. Sharon, Caroline, Andrea en één broer, Jim. Die staan dus allemaal op het podium en die vormen deze groep The Corrs. Is de spanning al wat aan het stijgen bij jullie? Want we zitten in de laatste kilometers. En ik ga meteen een plaatje draaien van het zesde metaal, Ploegsteert. En daarmee hoop ik eigenlijk Tim Merlier te kunnen feliciteren straks binnen een minuutje. Waarschijnlijk tijdens dat deze song draait zal de overwinnaar bekend zijn. Want Ploegsteert gaat over Frank van den Broeke. En Frank van den Broeke is natuurlijk de vader van Cameron van den Broeke, die overigens vanavond te gast is in het programma Vive le Vélo. En Cameron van den Broeke is natuurlijk de vriendin van, jawel, Tim Merlier. Tim, aan niets denken en gewoon gaan.
1: Het was voor de Corrs dat hij die dag in Ploegsteert werd geboren.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.

We hoorden Sophie Ellis Baxter met hopelijk niet al te veel murder on the dance floor. In ieder geval, als het daar gebeurt, iedereen heeft het gezien. Maar dat zal wel spreekwoordelijk bedoeld zijn van deze Sophie Ellis Baxter uit 2001. En 2001, dat is geen link. Ik had een andere titel in gedachten. Maar ik heb een volgende plaat klaarstaan, Sabine Tiels. Maar eerst moet ik natuurlijk meegeven dat inderdaad Tim Merlier de sprint heeft gewonnen in de Tour de France vandaag. Speciaal voor hem had ik dat plaatje opgelegd natuurlijk, ploegsteert. En het heeft geholpen. Hij heeft dus als eerste zijn voorwiel kunnen over de meet duwen. En ik geef eventjes voor de volledigheid, voor de liefhebbers van de Tour de France, de eerste vijf namen van vandaag. Tim Merlier, 2. Olaf Kooi, 3. Jasper Philipsen, onze Belg. 4. Binyam Girmay. En dan 5, ook een Belg. Milan Fretin. Op 6 zie ik nog Turgy en ook Pedersen is als 9e binnengekomen. Dus Pedersen draagt de groene trui. Dikke proficiat daar aan Tim Merlier. En de zoenen van Cameron die zullen natuurlijk overvloedig op beide wangen terechtkomen. Sabine Tiels die staat klaar. En die is bekend geworden in de jaren 90. Die is van Hasselt. En al op haar 10e deed zij mee in de Soundmix Show met J'aime la vie van Sandra Kim. Maar ze heeft ook door de jaren heen de Radio 2 zomerhit gewonnen. En zij bracht in het jaar 2022 zelfs al haar 9e studioalbum uit. Deze Sabine Tiels met de tegenpolen.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Radio Oost-West.
3: Muzikamente. Lieven.

Wat dan deze twee Franstalige platen na elkaar. De Tour de France is bezig, dus daarom ook graag een woordje Frans hier bij Muzikamenten op Radio Oost-West. In het volgende plaatje wordt er heel wat minder gezongen. En er komen wat rare instrumenten aan bod. Ik ga het al eventjes starten op de achtergrond als alles goed is. Het heet Boussindre Reel. En je kan je zo'n buis voorstellen waarin wordt geblazen uit Australië, maar het gaat hier over een Asturische doedelzak van Hevia. Boussindre Reel uit 1999.

Een heel leuk deuntje, deze Boussindre Reel. Misschien helpt het wel als regendans. Maar het ziet er niet naar uit dat er de komende dagen regen zal vallen hier in onze streek. Nog een beetje minder warm, dat zit er wel aan te komen. Maar nog geen regen in zicht. Ik weet niet wat wij hier zouden moeten draaien bij Radio Oost-West, opdat het zou donderen en regenen. Nu, die donder hoeft natuurlijk niet, maar wat regen zou hier allemaal deugd doen. Ik keer eventjes terug naar de plaatjes die ik klaar heb gezet in verband met het fietsen met de Tour de France. Paolo Conte, dat is een Italiaan en die heeft dus een plaat gemaakt over Bartali. Bartali had in zijn tijd meerdere bijnamen. Hij was de zwijgzame, de vrome of ook wel de monnik. Hij was heel katholiek en hij had furore in de jaren 30, 40 tot in de jaren 50. Was Gino Bartali echt wel iemand met veel tifosi, met veel Italiaanse aanhangers. En in deze song van Paolo Conte beschrijft hij hoe de Fransen het niet afkonden dat er een Italiaan zo goed reed en ook vast en zeker in de Tour de France. Hij won 2 maal de Tour de France, 3 maal de Giro di Bartali. En in deze song komt het dus helemaal aan bod dat de Fransen er niet zo mee opgezet mee zijn. En Paolo Conte beschrijft ook dat er veel tifosi zijn die niet luisteren naar hun vrouw. Ze gaan liever op een berg en wachten totdat Gino Bartali passeert, terwijl hun vrouw zegt van ja, wat doen we hier in het stof, in de koude? Ik zou liever naar de cinema gaan. Maar nee, dus de koers, dat is wat de mannen daar in Italië in de jaren 30, 40 willen zien. De neus, zeiden ze van Bartali.

Een nieuw plaatje van dit jaar. Davina, Michel, deze Could I Be Friends With Me uit 2026. Ja, ik weet ook een beetje van de warmte, moet ik zeggen. Maar drinken, mensen, drinken. Veel water drinken. Iets meer dan je gewend bent. Dat doet helemaal deugd. Dan komt de gezondheid ook ten goede. We gaan eruit met de Romeo's. En dat is al een kleine vooruitblik naar komende zondag, want dat is het Vlaams Muziekfeest in Pittem. Met als hoofdact de Romeo's. Dus we kunnen niet rond deze drie kerels. Tot straks voor het tweede uurtje.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Waregem speelt met het idee om de vijvers in Park Baron Kazier te gebruiken als buffer voor overtollig regenwater om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een aantal vragen van raadsleden over de wateroverlast in de Stormenstraat. Waregem plant volgend jaar in 2027 festiviteiten naar aanleiding van 50 jaar fusie. Hoe die er zullen uitzien is nog niet duidelijk. Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Christophe Chantery op een vraag van raadslid Glenn de Waale. Die vroeg zich af of er ook in de deelgemeente festiviteiten op poten gezet zouden worden. Maar daarvoor is het nog te vroeg. De werken aan de Gaverbeek ter hoogte van de hippodroom in Waregem gaan niet klaar zijn tegen Waregem koersen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een vraag van Glenn de Waale. Dat de werken niet af zullen zijn betekent geen al te groot probleem voor het evenement zelf. Maar wel jammer dat men niet bij de volgende editie al kan uitpakken met deze blikvanger, zo klinkt het. In de Proosdijstraat in Hertsbergen bij Oostkamp zijn woensdagavond twee personen gewond geraakt bij een stevig verkeersongeval. Hun wagen week van de rijbaan af en kwam tientallen meters verder tot stilstand in een braakliggend stuk land. De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: En dan nog het weer. Het blijft zonnig en heet met 32 graden. Morgen schuiven er meer wolken binnen en koelt het af tot 30 graden. Weekend wordt gevoelig frisser en grotendeels droog. De kans op regen is klein.
5: Muzikamente.
6: Radio Oost West.
5: Lieven.

goede muziek. Ik heb nog voor jullie in petto enkele songs die te maken hebben met het fietsen. Ik ga dan eventjes naar de Tour de France samen met Ellen ten Dam. En dat gaat dan over de avondetappe. Maar eerst draai ik nog eventjes om op adem te komen deze Nick Straker Band met A Walk in the Park.

Alweer een hitje uit 1979, Nick Straker Band. A Walk in the Park, en dat is het zast en zeker niet als je deze dagen deelneemt aan de Tour de France. Met al die grote snelheden, want gisteren was het zelfs de snelste rit ooit gereden in de Tour de France. 50,7 gemiddeld. Beeld je dat eens in. Je krijgt zelfs een bekeuring als je door het centrum zou rijden van gelijk welk stadje. 50,7 per uur. En dat bijna 200 kilometer lang met alle hellingen erin. Het is eigenlijk niet te geloven wat ze daar allemaal presteren en dan nog in die hitte. Maar eigenlijk mogen alle coureurs daar in de Tour de France nog van geluk spreken. Want Willem Vermanderen, die doet niet mee. Ik heb hem nu klaargezet met Mijn Velo. Luister maar eens naar Willem Vermanderen, hoe het hem vergaat op de fiets. Hij is, laten we zeggen, een beetje in de wolken over zijn eigen kunnen. In ieder geval, hij beweert dat hij ze allemaal losrijdt met zijn Velo, die hij zelf heeft ineengestoken. Luister maar eens van waar hij zijn kader haalt, want over die renner hebben we in het eerste uurtje al een plaatje gedraaid. Maar Willem Vermanderen, dus hij zou ze allemaal uit het wiel gereden hebben, als we hem mogen geloven.

was er morgen. En het werd een bestuiter die past voor mijn been. Het was juist mijn maten, niet te klein of te groot.

Van iedereen de goede kwaliteiten. En mijn velo zat vuil met specialiteiten. Die honderd terreuren nacht erop zat. Natuurlijk maar hof en de wind

en toch is het waar. Van hart nu maar goed. Ik sprint en kloste, kijk die lange stoet. Direct in behunden al vervoeren. Zonder pardon, ze waren al verloren. En kwam ik in het zicht van een arrivé. Ik sprong van mijn velo en ik deed niet meer mee. Voor min was het plezier en voor onder was het geld. Want het is voor die grote, surtout dat die telt. Hij dronk met een pintje, heb nog in het café. Nog, juist, heb dit.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen
0: en het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

aflopen. We hebben Herbert de Romeo's en Lisa Delbo. We hebben ook mensen uit Hasselt, namelijk Aisha, die is van Hasselt. En even kijken, ik had er nog iemand staan die ook uit het Hasselt is. Ik denk Dennis, ja zeker Dennis, want die heb ik klaargezet. Dennis van Ardennen, dat is een Vlaamse slagerzanger uit Hasselt. Overigens, Sabine Teels uit het eerste uurtje, die was ook van Hasselt. Maar dus nu zondag dus Dennis en Aisha op de planken daar op het Vlaams Muziekfeest. En we luisteren eventjes naar Dennis met Vanavond ga ik uit mijn bol.

Zo hebben we ook al eventjes kennis gemaakt met deze artiest die dus komende zondag samen met nog 8 anderen het podium zal bevolken aan de kerk in Pittem. Herbert de Romeo's en Lisa Delbo, dat zijn de 3 headliners. Allemaal gratis te bekijken, te bezien en mee te maken. Ook Salem Segers is aanwezig, Xiana, Aisha en Johan Veugelers. Een aandachtige luisteraar zal zeggen, ja, dat zijn er toch maar 8, beste lieven.

Inderdaad, want dat zijn de artiesten. Maar tussen de artiesten is er nog een optreden van Showspot. En dat is dus een danceband. En die we dus ook bij de artiesten rekenen. Showspot. En ook onze radio is daar natuurlijk aanwezig in Pittem. À toutes les filles que j'ai aimées. Is mijn Frans een beetje goed? Wel ja, het is misschien nog niet zo top. Hier is Felix Gray.

We hoorden Lisa Lewis met Zon, Zee, Strand. Dat klinkt natuurlijk heel goed. Deze hit die ze van dit jaar heeft uitgebracht. Lisa Lewis was ook nog ooit te gast op het Vlaams Muziekfeest in Pittem enkele jaren terug. We gaan nu eventjes naar onze noorderburen, naar Nederland. Want ook zij hebben daar een programma dat over de Tour de France gaat. Net zoals wij Vive le Vélo hebben. Met Karel van Nieuwkerken hebben ze daar in Nederland de avondetappe. En daar hebben ze een begintune die al jaren wordt gebruikt om het programma mee aan te kondigen. En dat is Ellen ten Damme met Tour de France. En dat is eigenlijk een remake van Berry met Les Passagers. Dat is een Frans nummer die eigenlijk niet direct iets met fietsen heeft te maken. Maar in dat Franse nummer we zingen ze Tour à Tour. En dat is waarschijnlijk in de oren geslagen van de Nederlandse redactie. Het Franse nummer gaat over dat we ons niet moeten haasten. We zijn toch maar passagiers in het leven. Dus take it easy op zijn Engels dan gezegd. Hé. Maar de Nederlandse programma, liever de avondetappe, is ook heel goed. Moet zeker niet onderdoen voor wat Karel van Nieuwkerken doet met Vive le Vélo. Een aanrader dus, die Nederlandse uitzendingen van de avondetappe met deze als begintune. Ellen ten Damme met Tour de France.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

Al sinds 1961 wordt er daar nogal geshaked bij Harry Belafonte. Ik overloop ook eventjes graag het programma in Pittem met jullie. Ik begin achteraan. Ik bedoel dan het verst weg van nu en dat is komende maandag met natuurlijk de stoet. De feeststoet van Zotte Maandag vertrekt om 16:30 in Pittem. En dat is met special guest Anastasia Tjernoek en deken Bart Vergelle. Maar 's ochtends de maandag is er al een heuse jaarmarkt, alles rond de kerk en ook in de Tielstraat daar in Pittem. En om 11:00 is er ook maandagvoormiddag de Zottekezworp door het Pittems Zotteke. Samen dus terug met Bart Vergel en Anastasia Tjernoek. Zondag is er zoals gezegd het Vlaams Muziekfeest. Zaterdag 18 juli is er verkiezing van Zotte Kerel en Zotte Treze. Dat is de jeugdverkiezingsshow van Zotte Maandag. En is er 's avonds, of vanaf 18:00 dus zaterdag, ook het Food Truck Festival met gratis optredens van de Noenkels en Still Crazy. En dan kom ik steeds dichterbij, want morgenavond is er Soirée Congé. En dat is niet in het centrum. Dat is eigenlijk een heel grote zomerbar voor alle mensen die graag houden van sfeer, muziek en beleving. Kom gerust genieten met vrienden, buren of collega's van de Summer Vibes, Drinks, Foods en dat allemaal in de Mullebekenstraat 97, morgenavond in Pittem. Zo, nu zijn jullie al helemaal wat meer zotter dan daarnet.

Ja, Bruno Mars, die zijn gedachten eventjes in een liedje heeft gestoken. I Just Might, ja, waar denken jullie aan? Wat zouden jullie wel eens kunnen doen? Of wat zouden we nu op dit moment eens kunnen doen als jullie aan de tafel zitten voor de laatste maaltijd van de dag? Smakelijk, misschien hebben jullie nog tijd voor een klein aperitiefje. Het is de laatste keer dat de temperatuur zo de hoogte in is gegaan. Geniet er nog van, want nu is het waarschijnlijk heel goed toeven buiten met het windje. Ja, dat kan toch wel voor wat verkoeling zorgen. En in mijn overzicht van liedjes die te maken hebben met de fiets, kom ik natuurlijk ook terecht bij Boudewijn de Groot met Jimmy de Eenzame Fietser. Dat is de laatste in mijn rijtje die ik voor jullie in petto had voor deze uitzending van Muzikamenten.

uit 1979, deze Boudewijn de Groot. Volgende week is er terug Jan die muzikamenten zal invullen. Zo, dat was het wat mij betreft. Ik hoop dat jullie er hebben van genoten. En ik ga eruit met 1, 2, 3, 4. Ja, tellen kan ik nog en dat kan Kato ook. Want dit is een nieuw hitje van dit jaar. Ciao en tot een volgende keer.

0: avond vandaag. Goedenavond, het is 7 uur.
1: Wielrenner Tim Merlier heeft een indrukwekkende hat-trick beet in de ronde van Frankrijk. Merlier snelde in de 12e etappe naar zijn derde ritzegen door in een hectische massasprint. De Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen achter zich te laten. De finale werd opgeschrikt door een massale volpartij, maar Pogacar bleef buiten schot en behoudt de gele leiderstrui. Na de recente reeks verdrinkingstoestanden doet de Vlaamse Reddingsfederatie een oproep aan alle Belgen om te leren zwemmen in open water. Aanleiding onder meer het drama in Knokke-Heist, waarbij een 44-jarige Franse toerist in de Noordzee verdronk. De federatie benadrukt dat zwemmen in zee of in meer volledig anders is dan in een zwembad en smeekt ouders om hun kinderen aan de kust geen seconde uit het oog te verliezen. De 6 arbeiders die omkwamen bij de zware brand in het Brusselse Oxy-gebouw zijn officieel geïdentificeerd. Het Brusselse arbeidsauditoraat bevestigt dat de families van de slachtoffers gisteravond op de hoogte zijn gebracht. 2 andere arbeiders die gewond raakten bij de ramp zijn nog altijd in levensgevaar, terwijl het gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt. Grote delen van Frankrijk en Duitsland zetten zich schrap voor hevige onweersbuien, terwijl de extreme hitte daar duurt. De Franse Weerdienst heeft inmiddels voor 30 departementen code oranje afgekondigd vanwege het risico op lokaal noodweer. Volgens het KMI trekken de zware buienzones de komende uren ook over delen van Duitsland. Het dancefestival Tomorrowland in Boom verscherpt de veiligheidsmaatregelen vanwege de extreme droogte op het terrein. Nadat de burgemeesters eerder al een totaalverbod op festivalvuurwerk oplegden, gelden er vanaf nu ook op Camping Dreamville strikte regels voor festivalgangers. Morgen opent Tomorrowland officieel de deur en wordt traditioneel het ontwerp van de Main Stage onthuld. Radio Het weer vanavond schijnt de zon nog volop, nauwelijks bewolking, een heldere nacht, straks 15 graden. Morgen wisselen wolken en zon af bij zo'n 29 à 30 graden met lokaal kans op een onweer. Tijdens het weekend koelt het gevoelig af naar 23 graden. Het zal wel overal droog blijven.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radio.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Vandaag, 1945, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt voor het eerst een Amerikaanse atoombom getest. Dat gebeurde in de woestijn van New Mexico, onder de bekende codenaam Trinity. Oppenheimer en zijn team van het Manhattan-project ontwikkelden de allereerste atoombom. Oppenheimer schrok zelf van het resultaat en twijfelde dan ook sterk of dit wel een geschikt wapen was volop in de Tweede Wereldoorlog. Maar daar dacht het Amerikaanse leger anders over. De atoombom op Hiroshima, exact 3 weken later, en een tweede op Nagasaki, 3 dagen later, maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Het uranium voor de test van de atoombom vandaag in 1945 kwam onder meer van het Belgisch bedrijf Union Minière in de kolonie Congo. Sinds 16 juli 1945 zijn we in het nucleaire tijdperk met gevolgen op onder meer militair en technologisch vlak. Het is voorpagina nieuws vandaag in 2019. De NAVO geeft na 30 jaar eindelijk toe dat er Amerikaanse atoombommen en kernwapens liggen in de luchtmachtbasis van Kleine Brogel in de provincie Limburg. Het was al die tijd een publiek geheim. Vredesactivisten protesteerden geregeld tegen de aanwezigheid van de kernwapens in Kleine Brogel. De overheid bevestigde, nog ontkende, 30 jaar lang. De bekentenis van de NAVO kwam er na de discussie over de aankoop van de F-35 als opvolger voor de F-16-straaljager. Alleen de F-35 kan de Amerikaanse kernwapens dragen. In 2019 is de Duitse politica Ursula von der Leyen door het Europees Parlement verkozen als eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Zij volgde Jean-Claude Juncker op. Voorzitter van de Europese Commissie is een zeer invloedrijke functie. Die is verantwoordelijk voor het verdelen van de portefeuilles van de commissieleden en kan deze ook herverdelen indien nodig. De voorzitter bepaalt de politieke agenda van de commissie en welke wetsvoorstellen worden gemaakt. Vandaag in 1951 doet koning Leopold III troonsafstand als gevolg van de koningskwestie over de terugkeer van Leopold III als koning. Al van in het begin van de Tweede Wereldoorlog botste het tussen de koning en de regering Pierlot. Na de slag aan de Leie capituleerde Leopold en werd hij gevangen genomen. Een referendum 5 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte met een nipte meerderheid duidelijk dat Leopold als koning mocht terugkeren. Vooral dankzij 3 op 4 Vlamingen die voor de terugkeer waren. Een jaar later, vandaag in 1951, doet Leopold III dan toch nog afstand van de troon ten voordeel van Boudewijn. De geestelijke vader van stripgeldelijk Luc, Maurice de Beveren, is in 2001 overleden, vandaag dus een kwart eeuw geleden. De inspiratie voor de O-benen van Luc en de grote tanden van zijn paard Jolly Jumper haalde Maurice bij zijn hospita. In 2023 is Jane Birkin overleden. De Brits-Franse actrice en zangeres kennen we vooral van de evergreen Je t'aime moi non plus, in duet met Serge Gainsbourg, met wie ze een langdurige relatie had en een dochter, Charlotte Gainsbourg. We kennen Jane Birkin ook van haar iconische Hermes-tas, de Birkin Bag. Ze was ook een activiste voor dierenrechten. Jane Birkin werd 76. In 2014 overleed Karl Albrecht. Samen met zijn broer was hij de oprichter van de supermarktketen Albrecht Discount, of kortweg Aldi. Op 17 juli 2019 werd Kevin Spacey vrijgesproken van seksueel geweld tegen een tiener. Hoe zat dat ook alweer met de hoofdrolspeler van House of Cards? Je hoort het morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
3: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Waregem speelt met het idee om de vijvers in Park Baron Kazier te gebruiken als buffer voor overtollig regenwater om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een aantal vragen van raadsleden over de wateroverlast in de Stormenstraat. Waregem plant volgend jaar in 2027 festiviteiten naar aanleiding van 50 jaar fusie. Hoe die er zullen uitzien is nog niet duidelijk. Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Christophe Chanterie op een vraag van raadslid Glenn de Waale. Die vroeg zich af of er ook in de deelgemeente festiviteiten op poten gezet zouden worden. Maar daarvoor is het nog te vroeg. De werken aan de Gaverbeek ter hoogte van de hippodroom in Waregem gaan niet klaar zijn tegen Waregem koersen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een vraag van Glenn de Waale. Dat de werken niet af zullen zijn, betekent geen al te groot probleem voor het evenement zelf. Maar wel jammer dat men niet bij de volgende editie al kan uitpakken met deze blikvanger, zo klinkt het. In de Proosdijstraat in Hertsbergen bij Oostkamp zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt bij een stevig verkeersongeval. Hun wagen week van de rijbaan af en kwam tientallen meters verder tot stilstand in een braakliggend stuk land. De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij tropische temperaturen 30 graden met lokaal kans op een plaatselijk onweer. Het weekend wordt met 23 graden een pak koeler, maar het blijft wel droog. De regen die we zo hard nodig hebben blijft achterwege.
4: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radioostwest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Radio Oost-West.
2: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden.

0: avond. Het is 9 uur.
1: Ons land telde dit jaar al 71 natuurbranden, ruim boven het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar, meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Vooral Vlaanderen is kwetsbaar en in 9 op 10 gevallen is menselijke onvoorzichtigheid de oorzaak. Ook elders in Europa woeden hevige bosbranden, onder meer in het Spaanse Zaragoza. Daar is al 4500 hectare natuur verwoest en de hulpdiensten krijgen het vuur door de extreme omstandigheden amper onder controle. De vrees voor slachtoffers zit diep. Vorige week kwamen in Spanje nog 13 mensen om bij een natuurbrand, onder wie 3 Belgen. Frankrijk en Duitsland maken zich op voor zwaar noodweer. In maar liefst 30 Franse departementen geldt code oranje voor onweer, al blijft de hittegolf daar nog wel even duren. Ook in Duitsland is het volgens het KMI stevig uitkijken voor felle onweders. Meer dan een kwart van de Brusselse middelbare scholieren was vorig schooljaar problematisch afwezig. Het gaat om jongeren die minstens 9 halve dagen spijpelden, een cijfer dat 12% hoger ligt dan in de rest van het land. Vooral in de armere Brusselse gemeenten verlaten ook opvallend veel jongeren de school zonder diploma. In de Tour de France is er Belgisch succes. Tim Berlier heeft de 12e etappe gewonnen. In een zinderende massasprint bleef hij de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen voor. Merlier pakte zo zijn ritzegen deze Tour en bedankte na afloop uitdrukkelijk zijn ploegmaat Jasper Stuyven. Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij tropische temperaturen 30 graden met lokaal kans op een plaatselijk onweer. Het weekend wordt met 23 graden een pak koeler, maar het blijft wel droog. De regen die we zo hard nodig hebben, blijft achterwege.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. De zonnigste muziek. Een hele dag lang. Radio.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van de Waregem speelt met het idee om de vijvers in Park Baron Kazier te gebruiken als buffer voor overtollig regenwater om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een aantal vragen van raadsleden over de wateroverlast in de Stormenstraat. Waregem plant volgend jaar in 2027 festiviteiten naar aanleiding van 50 jaar fusie. Hoe die er zullen uitzien is nog niet duidelijk. Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Christophe Chanterie op een vraag van raadslid Glenn de Waale. Die vroeg zich af of er ook in de deelgemeente festiviteiten op poten gezet zouden worden. Maar daarvoor is het nog te vroeg. De werken aan de Gaverbeek ter hoogte van de hippodroom in Waregem gaan niet klaar zijn tegen Waregem koersen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een vraag van Glenn de Waale. Dat de werken niet af zullen zijn, betekent geen al te groot probleem voor het evenement zelf. Maar wel jammer dat men niet bij de volgende editie al kan uitpakken met deze blikvanger, zo klinkt het. In de Proosdijstraat in Hertsbergen bij Oostkamp zijn woensdagavond twee personen gewond geraakt bij een stevig verkeersongeval. Hun wagen week van de rijbaan af en kwam tientallen meters verder tot stilstand in een braakliggend stuk land. De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Er is nauwelijks bewolking vannacht. Het wordt dan ook helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken bij maxima tot 29 graden. Lokaal kans op een onweer. Het weekend wordt fris, blijft wel droog bij temperaturen rond 24 graden.
4: De avond van Oost-West.

0: in contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: De zonnigste muziek.
2: Radio Oost-West.
1: Een hele dag lang.

Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Vandaag, 1945, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt voor het eerst een Amerikaanse atoombom getest. Dat gebeurt in de woestijn van New Mexico, onder de bekende codenaam Trinity. Oppenheimer en zijn team van het Manhattan-project ontwikkelden de

0: allereerste atoombom. Oppenheimer schrok zelf van het resultaat en twijfelde dan ook sterk of dit wel een geschikt wapen was volop in de Tweede Wereldoorlog. Maar daar dacht het Amerikaanse leger anders over. De atoombom op Hiroshima, exact 3 weken later, en een tweede op Nagasaki, 3 dagen later, maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Het uranium voor de test van de atoombom, vandaag in 1945, kwam onder meer van het Belgisch bedrijf Union Minière in de kolonie Congo. Sinds 16 juli 1945 zijn we in het nucleaire tijdperk, met gevolgen op onder meer militair en technologisch vlak. Het is voorpagina nieuws vandaag in 2019. De NAVO geeft na 30 jaar eindelijk toe dat er Amerikaanse atoombommen en kernwapens liggen in de luchtmachtbasis van Kleine Brogel in de provincie Limburg. Het was al die tijd een publiek geheim. Vredesactivisten protesteerden geregeld tegen de aanwezigheid van de kernwapens in Kleine Brogel. De overheid bevestigde, nog ontkende, 30 jaar lang. De bekentenis van de NAVO kwam er na de discussie over de aankoop van de F-35 als opvolger voor de F-16 straaljager. Alleen de F-35 kan de Amerikaanse kernwapens dragen. In 2019 is de Duitse politica Ursula von der Leyen door het Europees Parlement verkozen als eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Zij volgde Jean-Claude Juncker op. Voorzitter van de Europese Commissie is een zeer invloedrijke functie. Die is verantwoordelijk voor het verdelen van de portefeuilles van de commissieleden en kan deze ook herverdelen indien nodig. De voorzitter bepaalt de politieke agenda van de commissie en welke wetsvoorstellen worden gemaakt. Vandaag in 1951 doet koning Leopold III troonsafstand als gevolg van de koningskwestie over de terugkeer van Leopold III als koning. Al van in het begin van de Tweede Wereldoorlog botste het tussen de koning en de regering Pierlot. Na de slag aan de Leie capituleerde Leopold en werd hij gevangen genomen. Een referendum 5 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte met een nipte meerderheid duidelijk dat Leopold als koning mocht terugkeren. Vooral dankzij 3 op 4 Vlamingen die voor de terugkeer waren. Een jaar later, vandaag in 1951, doet Leopold III dan toch nog afstand van de troon ten voordeel van Boudewijn. De geestelijke vader van stripgeldelijk Luc, Maurice de Beveren, is in 2001 overleden, vandaag dus een kwart eeuw geleden. De inspiratie voor de O-benen van Luc en de grote tanden van zijn paard Jolly Jumper haalde Maurice bij zijn hospita. In 2023 is Jane Birkin overleden. De Brits-Franse actrice en zangeres kennen we vooral van de evergreen Je t'aime moi non plus, in duet met Serge Gainsbourg, met wie ze een langdurige relatie had en een dochter, Charlotte Gainsbourg. We kennen Jane Birkin ook van haar iconische Hermes-tas, de Birkin Bag. Ze was ook een activiste voor dierenrechten. Jane Birkin werd 76. In 2014 overleed Karl Albrecht. Samen met zijn broer was hij de oprichter van de supermarktketen Albrecht Discount, of kortweg Aldi. Op 17 juli 2019 werd Kevin Spacey vrijgesproken van seksueel geweld tegen een tiener. Hoe zat dat ook alweer met de hoofdrolspeler van House of Cards? Je hoort het morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be. De avond van Oost-West.

0: nieuws.
1: Er is felle kritiek op een DJ-set van Tomorrowland van gisteravond aan het Brusselse Oxygebouw. Een burgercollectief en de partij Groen noemen het evenement ongepast en respectloos omdat er afgelopen dinsdag nog 6 mensen omkwamen bij een zware brand in het gebouw. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en hielden de feestvierders vooraf 1 minuut stilte. Het was volgens de organisatie absoluut niet de bedoeling om te kwetsen. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft zorgwekkend stijgen. Vorig jaar kwamen er 7400 meldingen binnen, een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij minister Weitz. Opvallend is dat het aantal controles vorig jaar fors daalde, met zo'n 1300 inspecties minder dan in 2024. Mobiliteitsorganisatie Touring kreeg tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie 6% meer oproepen voor autopech. Het aantal medische interventies in het buitenland daalde met 14%. De meeste noodoproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal moesten 171 reizigers gerepatrieerd worden. In de Italiaanse stad Genua is de voormalige topman van de snelweguitbater veroordeeld tot 12 jaar cel. Dat gebeurt 8 jaar na het instorten van de Morandi-brug, waarbij 43 doden vielen. In het megaproces stonden meer dan 50 verdachten terecht. Maar de ex-topman zat al een celstraf uit voor een ander ongeval op een viaduct. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het kwik stijgt nog naar een tropische waarde van 30 graden. Lokaal kan er een onweer losbarsten. Het weekend brengt koelere lucht met zich mee en 23 graden. Het blijft voorlopig wel droog. De regen die we zo nodig hebben, ja, die gaat toch nog eventjes zich uitstellen.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Waregem speelt met het idee om de vijvers in Park Baron Kazier te gebruiken als buffer voor overtollig regenwater om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een aantal vragen van raadsleden over de wateroverlast in de Stormenstraat. Waregem plant volgend jaar in 2027 festiviteiten naar aanleiding van 50 jaar fusie. Hoe die er zullen uitzien is nog niet duidelijk. Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Christophe Chanterie op een vraag van raadslid Glenn de Waale. Die vroeg zich af of er ook in de deelgemeente festiviteiten op poten gezet zouden worden. Maar daarvoor is het nog te vroeg. De werken aan de Gaverbeek ter hoogte van de hippodroom in Waregem gaan niet klaar zijn tegen Waregem koersen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een vraag van Glenn de Waale. Dat de werken niet af zullen zijn betekent geen al te groot probleem voor het evenement zelf. Maar wel jammer dat men niet bij de volgende editie al kan uitpakken met deze blikvanger, zo klinkt het. In de Proosdijstraat in Hertsbergen bij Oostkamp zijn woensdagavond twee personen gewond geraakt bij een stevig verkeersongeval. Hun wagen week van de rijbaan af en kwam tientallen meters verder tot stilstand in een braakliggend stuk land. De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het kwik stijgt nog naar een tropische waarde van 30 graden. Lokaal kan er een onweer losbarsten. Het weekend brengt koelere lucht met zich mee en 23 graden. Het blijft voorlopig wel droog. De regen die we zo nodig hebben, ja, die gaat toch nog eventjes zich uitstellen.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. Er is felle kritiek op een DJ-set van Tomorrowland van gisteravond aan het Brusselse Oxygebouw. Een burgercollectief en de partij Groen noemen het evenement ongepast en respectloos omdat er afgelopen dinsdag nog 6 mensen omkwamen bij een zware brand in het gebouw. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en hielden de feestvierders vooraf 1 minuut stilte. Het was volgens de organisatie absoluut niet de bedoeling om te kwetsen. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft zorgwekkend stijgen. Vorig jaar kwamen er 7400 meldingen binnen, een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij minister Weitz. Opvallend is dat het aantal controles vorig jaar fors daalde, met zo'n 1300 inspecties minder dan in 2024. Mobiliteitsorganisatie Touring kreeg tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie 6% meer oproepen voor autopech. Het aantal medische interventies in het buitenland daalde met 14%. De meeste noodoproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal moesten 171 reizigers gerepatrieerd worden. In de Italiaanse stad Genua is de voormalige topman van de snelweguitbater veroordeeld tot 12 jaar cel. Dat gebeurt 8 jaar na het instorten van de Morandi-brug, waarbij 43 doden vielen. In het megaproces stonden meer dan 50 verdachten terecht. Maar de ex-topman zat al een celstraf uit voor een ander ongeval op een viaduct. Radio Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het kwik stijgt nog naar een tropische waarde van 30 graden. Lokaal kan er een onweer losbarsten. Het weekend brengt koelere lucht met zich mee en 23 graden. Het blijft voorlopig wel droog. De regen die we zo nodig hebben, ja, die gaat toch nog eventjes zich uitstellen.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Waregem speelt met het idee om de vijvers in Park Baron Kazier te gebruiken als buffer voor overtollig regenwater, om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een aantal vragen van raadsleden over de wateroverlast in de Stormenstraat. Waregem plant volgend jaar in 2027 festiviteiten naar aanleiding van 50 jaar fusie. Hoe die er zullen uitzien is nog niet duidelijk. Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Christophe Chanterie op een vraag van raadslid Glenn de Waale. Die vroeg zich af of er ook in de deelgemeente festiviteiten op poten gezet zouden worden. Maar daarvoor is het nog te vroeg. De werken aan de Gaverbeek ter hoogte van de hippodroom in Waregem gaan niet klaar zijn tegen Waregem koersen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een vraag van Glenn de Waale. Dat de werken niet af zullen zijn, betekent geen al te groot probleem voor het evenement zelf. Maar wel jammer dat men niet bij de volgende editie al kan uitpakken met deze blikvanger, zo klinkt het. In de Proosdijstraat in Hertsbergen bij Oostkamp zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt bij een stevig verkeersongeval. Hun wagen week van de rijbaan af en kwam tientallen meters verder tot stilstand in een braakliggend stuk land. De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het kwik stijgt nog naar een tropische waarde van 30 graden. Lokaal kan er een onweer losbarsten. Het weekend brengt koelere lucht met zich mee en 23 graden. Het blijft voorlopig wel droog. De regen die we zo nodig hebben, ja, die gaat toch nog eventjes zich uitstellen.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.